vers. Jesalen Kristus sina liv kanen leren, det da fel vidare gett oss vi uppfoten oder förståning kanen, dat je dat fall en gångs haben, wat Gott för ju haft. Dem de der sina krav fel mer än ons donen kan, oss vi ons denken oder förståning kanen, dem traft alle ihr en de gemeint, en en Christus Jesus, der ich alle Menschen geschlachter, en alle Ewigkeit. Amen. Ek mot doorwegen enzetten, wie ik in haren dein. Dorum vermoon ik u, leeft zo dat het door met stemt, wotu Gott u beroepen haft. Ziet bescheiden, vriendlich en geduldig, habt so viel leef, dat je u on je ander verdreuren. Seht immer door no, de Einigkeit am Geist te holen, wo der je met een ander verbongen blieben. Dat jeft maar één lief en één God, jeroen zo als je alle derg één en denzelfde hoopnung beroepen zijn. Dat jeft ook maar één haren, één geloven en één doopt. Dat jeft maar één God en vader voor ons alle. Hij staat even allem, schaft derg allem en leeft en allem. En jeder van ons heeft zoveel genoeg gekregen als arm van Christus geschonken is. Daarom is gezegd, als hij een opvoren deed, viert hij faust genomen weg en geeft die mensen goven. Wann gesagt es, hij is een opgevoren, wat meint dat zest, als dat hij eerst erauf gekomen is, wat door wurde ihr het liggen deed. Hij die erauf keim als die waarde een opvoren deed, wiet even alle hemel, dan hij zal met zijn macht en heerlijkheid de ganze welt uitvallen. Zijn goven wäre deze. Dat hij eenje als apostel, eenje als evangelisten, en eenje als hoord, en eenje als leraars aanstalen deed. Dit deed hij om al Godzine kingen tom christendienst reed te merken, wo der Christus zijn lief, dat is de gemeent, gebuut wordt. Wat we alle tonen eenigheid am geloven en erkantnis aan Godzine zijn komen, dat we vollständige mannen en Christus zijn, so wie dat Christus bij ons eind en alles is. Dan wie zullen niet länger kinge zennen, die zich van verviererische menschen ihre leren bedriegen loten, en zo als de walen vom wind hanen hergeschmeten worden, der ich ihre erleren, womit sie de menschen vervieren. Wie moeten einen leeftolien geist de waarheid verbreiden, en wie moeten dan allem abwalsen, en Christus ähnlich worden, die ons haupt is. Und je Christus in de Kontroll pausen alle Glieder am Körper taub. En de ganze lief wordt euch pausende Gelenke taub geholen. En wann jeder Glied deit wat het soll, dann is unje an na leef wo euch de Körper wost en sich abbüht. Wat ik je nu sei, is so als de Haar dort habe wel. Je zal nicht meer so leven als de Heiden, die auch nicht wertvolle denken. Met ihre Gedanken griepen sie am Diesten herum und haben kein Anteil an das Leben von Gott, weil sie von Gott nicht weten und am Horten blind und verstockt sind. Sie sind stumpf geworden, je in alles, was irgend Gewissen ansehen können. Sie leben hoch her und lassen sich an abscheißliche Sachen gönnen, ohne sich zu schämen. So was habt ihr an Christus nicht gesehen und auch nicht von ihm gelehrt. Dat is wann je überhaupt wat van hem geleerd haben, dan en Jezus hab wie de volle waarheid. Zij dat je van den oude mens loskomen die je zo leven mug als je deden, die zich der zijn bedreigende last zelfs in de grond bracht. Je zullen der den geist van grond uit en zeil en zijn nieuwe mensen worden, die nu God zijn beeld en gerechtigheid en heiligheid geschaffen zijn. Heet op met liegen en reed de waarheid een tot anderen. Dan je zijn alle je lieder aan een ander. Wann je je oren, dan zorg zo dat je je der hun oren niet verzinnen en vereinigt je eier de zon on je geit. Geef den dievel keine gelegenheid. Wer met hem stelen geplucht is, zal door met opheeren en arbeiden gonen en oprechtig met zijn heng zijn brood verdienen. En zo veel dat hij wat haft die te geven die nust hebben. Reed nust wat de nächsten schoden kan. Reed bloos dat wo der die je helpen worden, die je hieren. Beleidig God zijn geist niet. Dan de geist is God zijn teken dat hij ons eigent. De garantie

0: dat die dag kämt, dat wir hier erütgerat worden. Wort nicht mehr better und fuchtig über ein ander und verzorgt ju nicht. Hört ab zu schrien und zu beleidigen. Lot von so wird nuscht mehr sennen. Sieht lieber von Hort und leiftolig einer zum anderen, vergeeft ju euren ander, so was Gott ju und Jesus Christus alles vergeeft haf. Aus Gott seine Leve kinge, streeft am immer ähnlicher zu worden. Wandelt ein Leib, so was Christus ju leif haut, und sein Leben für uns abfahrt aus ein leiftolien Geruch an den Gott an gefallen haut. Aber so aus das Heilige Tokamt, lot unge ju nicht einmal so viel aus von Hurerie, Anreinigkeit oder jeds ne Red sennen. Je sollen nicht schaunt bohre an nur ein Haufen je Reden haben, auch nicht Dummheit trieben, der ju nicht ansteht. Eift ju lieber dankbar zu sennen. Denn je weten sehr gut, wer sich mit Hurerie aufjafft, und noch jetzt sich es ein Götzen deiner, und so ne Menschen haben kein Anteil an Christus und an Gott sein Reich. Lot ju nicht verfehren, da ich lad je wird, dann groß durchwegen kämmt Gott sein Ohr ja über die Menschen, die Gott nicht gehorche wollen. Habt nüscht mit so ne zu tunen. Früher lebt je auch in Diesternis, nu aber haft Gott en ju Licht abdache loten, dann lebt nu auch so ne Kinder, die dort Licht haben. Dat Licht bringt Godet, je Rechtigkeit en Wahrheit für en Dag. Proof dau zu lehren en zu donen, wat in Haaren je fällt. En habt nusch zu donen mit unfruchtbare Wolken, die uit de Diesternis kommen, stalt de Leber für en Dag. Dat is ne Schaun davon zu reden, wat am geheimen Fähigkeit. Wat aber derch im Licht abgedacht wird, kämmt für en Dag, en alles wat zu seinen es am Licht. Darum ist gesagt, wirk ab, den du schlafst, und steh ab vom Tod. Dann wird Christus die Licht geben. Seht versichtig, dass die durch das Leben gehen aus klugen Menschen, und nicht aus Sohne, die nicht weiter, was zu der Sache hört. Und nutzt die Zeit ut, dann hat es eine schlechte Zeit. Darum seht vernünftig und fängt ut, was die Haar von dir verlangt. Und bedrängt du nicht an Wien, wo der ich die Kontrolle über dir verlieren. Aber Wort voll Geist, red einer zum anderen mit Psalmen und Singen und geistlicher Leider, singt und spielt am Horten den Haaren zu ihren. Und dankt an allem immer Gott den Vater für alles und Jesus Christus seinen Namen. Schickt ju einer zum anderen ut ihr Furcht vor Christus, und je frühes sieht die Normaner so unge Don, als sie den Haaren sind. Dann die Mond steigt über seine Früh, so als Christus über seine Gemeinschaft, für die er sich selbst hangeef, er Heiland zu sein. Und so als der Gemeind Christus ungedun ist, so sollen die Frühes an allem ihre Männer ungedun sein. Männer, seht jene Frühes Gott, gerade so als Christus in der Gemeind Gott wir, und sich selbst für ihr hangeeven deid, dort er heilen kann, als er erst mit dem Wort, so als mit Worte gewaschen haut. Dort heis ich die Gemeinde selbst in all ihrer Herrlichkeit verstahlen können, aus einer, die nicht plagig oder verkrunzelt, aber heilig und unschuldig wir. So sollen auch die Männer ihre Frühes gerade so gut sein als ihren eigenen Lief. Dann wer sie eine Früh gut ist, ist sich selbst gut. Danach hat keiner sein eigen Fleisch gehaust. Ein Mensch versorgt und nährt seinen Lief, so als Christus dort für seine Gemeinde hat. Will wie Glieder an sein Lief sind. Dit ist, worauf ein Mann, Vater und Mutter verloten wird, um mit seiner Früh taub zu sein, und die zwei wurden ein Fleisch worden. Dit ist ein großes Geheimnis, und ich mein du mit Christus und seine Gemeinde zu schildern. Aber allemal, je Männer sollen jene Frühes gerade so gut sein als sie selbst, und die Frühe sollen so sorgen, dass sie ihre Männer achten. Kinga, jene Christenpflicht ist, jene Eltern zu gehorchen. Dann dauert es das Rechte zu donen. Vater und Mutter ehren, wie das erste Gebot, worauf Gott dort versprechen lädt, dort die dort Gott geht, und du lang auf ihr den Leben kaust. Und je Vaters, verzeugt jene Kinder nicht. Trag dich christlich ab, und dort, die am christlichen Sinn, tragt wiesen. Je Knags, gehorcht jene Wirtslied, an denkt an mit Furcht und Zittern, ob ernst in dem Horten, so als wenn die Christus selbst denken. Aber denkt nicht bloß dann Gott, wenn die wird seine Augen über ihr haft. Denkt so, als wenn die Christus seine Diener wären. Dort gewissen hauft dort, wird je leben, dort Gott gefallen wird. Dit zal je weten, wat immer je goede tonen, wordt de haar je belonen, en don't of je schloven of vrije mensen zijn. En je weetslied, denkt aan je verantwoording, ziet groot zo je wessenhoofd te je deiner, als je van aanverlangen te je te zijn. Mest brokt je je woord even aan nicht. Denk eraan, dat je voor denzelfde haren verantwoordelijk zijn als zij. God merkt tussen keinem een onderscheid. Tolat sorgt dafür, dass die stark waren, durch die Kraft, die Haar ihr gibt. Leicht ihr, dass ihr Scher ganz ab, dass Gott für ihr Reit haft, dass ihr keine Stunden blieben, wenn die Diebel ihr angerebt. Denn wir haben nicht mehr gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen Gewalte, böse Geister aus den Himmelswelten, und mit Gewalten und Herrschaften aus den Düsternis, die über diese Welt herrschen. Darum nehmt alle Gewehren, die Gott für ihr haft, dat je uitrecht in kennen wat het brukt om stonen te blijven, wanneer die beze dag komt. Daarom stoot faust met de waarheid om je als een gord, en de gerechtigheid voor je als een brustschild. En dat evangelium dat in vrede brengt, paust aan zoals show op een feit. Even alles neemt in geloven als een schild, waar de dievel met zijn brennende pijlen niet doorschieten kan. Je radung zaat je op als een hout, en God zijn woord als een schwert, dat de geest je geeft. Dit doet alle om je bed, bid God om help. Bid immer, wanneer de geest je door te aanmoont. Blijf waken en geef niet nog met beden. Bid voor allen die te God zijn volk je heren. Bid ook voor mij, dat ik mag brof genoeg zijn dat je heimnis en evangelium zo te predigen als ik dat je heert. Woertoe ik je schakt zie, en nu ook met keden gebongen zie. Tekikus, en lieve broeder die den haren trouw deint, wordt u vertalen van mij dat jij en wat ik doe. Den heb ik groot doorwegen, nu u geschikt, dat je weten, wo ik hier uitmerken doe, en dat je doordig fresh en moed voten. Ik bid daarom dat God de Vader en de Heer Jezus Christus u den vrede en de leef schenken mochten, die met hem geloven komen. Mocht God zijn genoeg met al die zinnen, die onze Heren Jezus Christus werkelijk op eerens goed zijn. Paul en Timotheus, Jezus Christus in Adena, aan alle heilige en Christus Jezus en Filippi, ook aan de verstonen en diakonen. Mocht God ons vader en Christus Jezus ons haar, u genoeg en vrede schenken. Ik dank mijn God van emma ik aan u denk. En wanneer ik voor u alle bid, bid ik voor u met vrede. Wil je van eerste dag aan met helpen om evangelium te arbeiden? Ik zie me door en zeggen dat die dat goede woord in u aanvangt, wat aan Jezus Christus zijn dag door zijn woord, dat het woord voor zich zijn. Wil ik u hem horen hebben, is dat gans recht van mij zo van u te denken. Dan of ik en keden zie, oder zest woer van dat evangelium strijden en sto, je hebben aandeel aan de genood die mij geschonken is. God weet dat ik zoals Jezus Christus zelfs en verlangen no je heb. Mijn gebed is dat jene leef immer aan erkentnis en inzicht toenemen mocht, dat je doorig zijn leren wat het allerbeste is, dat je aan Jezus Christus in een dag rein en onschuldig zendt, dat je te God zijn eer en verheerlijking met je rechtigheidsvrucht beloden zendt, die door Jezus Christus komt. Breder, dit zal je weten. Wat ik dergemerkt heb, heeft met je geholpen het evangelium te verbreiden. Doordat je alle wachten aan Paulus, dat klaar je worden, dat ik om Christus zijn het halven en deze keden zie. En wil ik je keed zie, hebben mijn meeste breder om haren meer moed gekregen, God zijn woord nog triester en vruchtlozer te predigen. Dat is zo dat eindje Christus uit afgunst en strijd zocht predigen, maar eindje ook uit goede mening. En die dat uit leef donen, weten dat ik hier zie voor dat evangelium in te stonen. Janne de Christus meie ut afgangst aus ut reinem Drief predien, meine sie kennen dort van mij en mine keden noch mas robel ja mögen. Aber wat is der aan? Auf der nu den woren oder anwoorden grund kämpt, dort wichtigste is dat Christus on je alle omstände predigt wordt, en dort u frei ik mij en woor vrouw blieven. Dan in don't wat met mij passiert, ik weet dat jullie gebeden en Jesus Christus in geist mij te mijn radung verhelpen. Ik hoop en reken op eerenstormet dat ik op keinen waag word te schauen te worden, aber dat Christus nu zo als Emma en mijn lief, auf dat leven oder dood, wordt geëerd worden. Dan Christus is mijn leven en sterven is van mij gewenst. Wanneer ik hier nog om leven blijf, dat meint van mij nog meer vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat te wählen. Mij traagt dat zeer nu bij het zieden. Ik heb lust afscheid te nemen en bij Christus te zenden, wo dat wiet beter is. Aber am unit halven is het nog niet je dat ik nog om leven blijf. En wie lijkt mij daarin zeggen zie, weet ik dat ik bij u blijven woor en met halven kan jene vrijheid om geloven te vermeren, zodat jene vrijheid aan Jezus Christus zich doordat dat ik je komen zie, nog vermeren kan. Zijt bloos door nou dat jen wandel met Christus in evangelium stemt, zodat of ik haan kom oder waag blijf, van u heren woor, dat je am geist gelijk gezonnen zendt, en met ons taup van den geloven om evangelium kampen. En laat je op keinen waag van die angsten die jegen je zendt. Dan veraan bediet dat verdammnis, van je over zeligheid, en dat ook van God. Dan je is dat om Christus in het halven je schonken, niet maar aan arm te leven, maar ook voor arm te lieden. Dan je hebben denzelfde kampf, den je aan mij zagen en nu heren, dat ik daar nog benne zie. Wanneer je dat irgendwo moed geeft dat je christen zendt, en dat je in een leven je treist worden, en een geest gemeenschap hebben, en irgend leeftool je het metlieden hebben, dan merkt mij door dat vrouw dat je je enig zendt, je alle gelijken goed zendt, en een ene geest naar een allerlei streven. Dat nust uit stolte eindbildnis en eerjeets, en onen stolt acht andere hekken als je zelfst. Je zal een alle niet bloos nu dat uitzenden wat je zelfs interesseert, maar ook nu dat wat de nächsten interesseert. Je zal een alle zo je zonne zenden als Jezus Christus zelfs weer, die van natuur uit God weer, maar dat niet aanzag als wat dat hij met gewalt genomen houdt. Hij steekt uit zichzelf uit zijn Godheid eruit, neemt knaagst natuur aan en wordt doordat zo als wie een mens geboren. En als hij eerst een menschengestalt weer, steeg hij uit zichzelf erop en weer gehorsam bij om dood om kriet. Daarom heeft God hem tot alle hechsten plaats erhoven en een nomen gegeven die over alle nomen staat, zodat zich aan Jezus zijn nomen alle knieën am hemel, op de eerd en onder de eerd bijen zullen, en dat alle tongen tot God zijn verheerlijking bekennen zullen, dat Jezus Christus haar is. Zo, lieve vriend, als ik door weer, je hart je in deden wat ik bevol. Wil je je zeligheid hebben, schaaf met vrucht en zetten wieder, nu dat ik niet doorzie. God werkt aan je beides, den wellen, ook dat je donen wat aan je veld. Wat emmer je donen, ziet er bij niet broms oder waderspanstig, dat je God zijn reine, onschuldige kinder zendt, en die nust uit te zaten is, en onder een krammet, verdreidet volk en deze welt als licht erschienen. En houdt u aan dat levenbrengende woord, dat ik mij aan Christus zijn dag tot u vrijen kan, dat ik mij niet vergeefs aangestrengd in je arbeid heb. En wanneer mijn leven zal als een opfer over jullie dienst en jullie geloven je God te worden, word ik vrouw zijn en mij met u vrijen. Zo zul je ook vrouw zijn en je met mij toop vrijen. Wanneer de Heer Jezus dat zo wil, reken ik Timotheus bood aan te schikken, wil te heren wo dat met u staat, zul mij moed toespreken. Ik heb zes kenem als arm die zo daarom bezorgd is, dat het u goed kunnen zal, anders dat alle om zichzelf te donen en niet om Christus zijn zaag. Aber je weet wo Timotheus zich aanstaalt, en zo als een zeen met een voder, met mij toop om evangelium deend. Daarom reken ik aan hand te schekken, zo schwind als ik weet, wo ik dat met mij romnemen word. En ik heb dat vertrouwen aan haren, dat ik zelfs ook bold haan komen voor. Aber ik leef dat weer nedig, dat ik Epaphroditus, mijn broeder, metarbeiter en metkämpfer, den je schekten voor mij te zorgen, nu trägt nu je schekt, dan hij houdt een verlangen je alle te zijn, dan hij weer bezorgd om je, wil je je hier houden dat hij krank weer. En hij weer bestemd doodskrank. Aber Gott erbormt zich even arm, en niet maar even arm, ob ook even mij, dat ik niet nog één truier even een anderen houd. Daar ween we mij dat zoveel meer door om te doen om hand te schekken, dat je je vrijen kunnen om ware te zijn en ik om weinig te zorgen houd. Neemt arm om Christus in het wellen met vreden op en eert zo'n man als arm. Wil hij zijn leven en zijn arbeid voor Christus op een spel zaad, om voor mij te doen wat je niet voor mij doen kunnen, wie hij den dood dicht bij je komen. Na ja, mijn breder, vrijt je om haren te zenden. Je dit emma waarde te schrijven, valt mij niet schwoor, en je worden daarin zoveel zekerder. Zet je ver voor de hung, de verdorvensarbeider, die je om vlees versnieden willen. Dan wie de God am geist aanbeden, zendt de beschnieding, zendt vrouw am haren en verloten ons niet op beschneden zennen. Wanneer ik mij ook op de beschneding houd verloten kon. En wanneer irgendwer meint dat hij zich op het vlees verloten kon, ik word meer oorzaak hebben. Ik word om 8 dagen beschneden, stam uit het volk Israël, uit het stam Benjamin, een Hebreeër van Hebreeër. Wat het gesatz aanbelangt en Pharisäer, ivrig genoeg de gemeente nu te stonen en je in de gerechtigheid am gesatz onschuldig. Ober wat immer dan van mij gewenst weer, zeg ik nu om Christus in het wellen aan als verlust. Meer als dat, ik zeg al dat aan als schulden, wanneer ik dat door met verglik, wat mij dat weet als Jezus Christus mijn haren te kennen, om deens in het halven ik dit alle verloren heb. Ik zei dat alle aan als schon, dat ik Christus gewennen en volstendig en arm zie, en niet meer mijn eigen gerechtigheid heb, die durch dat gesatz kämt, aber eine, die ik durch den Glauben an Christus heb, eine Gerechtigkeit van Gott, die durch den Glauben kämt. Ik wil arm en seine Kraft vom Dood abzustonen, ook seine Liedensgemeinschaft kennenleren. Om zijn dood ähnlich te worden, dat ik ook van dood opstonen woor. Niet dat ik dat al heb, omdat door een volkomen zie. Maar ik doe alles wat ik kan, dat te holen, te krijgen, woto Jezus Christus mij al te holen heeft. Breder, ik zei mij niet door veraan dat ik dat al te holen heb. Maar eenerlei doe ik. Ik vergeet wat hinger mij ligt en streng mij aan dat te krijgen wat nog te hebben is. Ik zat daarop los, om ziel te komen, om den priest te gewinnen, woto Gott ons en Christus Jezus Himmel aan beroepen heeft. En alle, die wie al volkomen zijn, zullen zo je zonne zijn, en wanneer je irgendwo aan anders denken, Gott wordt je ook door aan tracht helpen. Immerhin, wil we ons einig zijn en zo wandelen dat ons leven met de erkenntnis stemt die we al hebben. Breder, sluit je met die toop, die mij en erem wandelen tom voorbeeld nemen. Dan zoals ik je al vorige gezegd heb, en nu waar dat on je tronen zij, vele leven zoals waar ze den gekritzigten Christus zijn fiend zijn. Aber die worden in een verdampnis landen. Dan boek is God. Ze zijn stolt met dat womit ze zich schämen zullen. En beschaaf je zich bloos met ding die tot deze welt je heren. Ons birje reicht, aber es am Himmel. En we luren al zeer door nu dat ons heiland Jezus Christus vandoor komen zal. Hij wordt door zijn kracht, door hij zich alles kan onderdoen maken, onze lief uit dit eerdenleven enderen, zo te zijn als zijn heerlijkheidslief is. Door mijn breder die ik leef hebben hier zijn mocht, die je mijn vrijheid en mijn kroon zendt, dit is waarom je mijn leven vriend en haren, vals stonen zellen. Ek ermon Ephodia en Syntyche en enigheid om haren te leven. En ek bed die, mijn truie kamerood, help de vroeste mij om dienst om evangelium met Clemens en de ander met over de taup true bestonden den ernomes om levensbeuk stonen. Freit u immer dat je den haren aan je heren. En ik zei u nogmaals, freit u. Laat allemaal zijn en wo leeftolig je zend. De haar kämpt bold. Merkt u keine zorgen, aber komt met alles en jene gebeden dankend en bedend voor God en laat hem weten wat u feilt. En de vreden van God, die weet even alles jeit wat mensen verstonen kennen, wat jene horten en gedanken der Jezus Christus bewoorden. Dan te goede laatst, breider, wat immer voor en bedienenswert is, wat recht, rein en leeftolig is, wat goede eigenschaften haft en lovenswert is, daarmee geeft u af. Eeft u daarin wat u van mij geleerd en gekregen, en je heert en je zijnen hebben, dan wordt de vredensgod met u zijn. Ik vreid mij zeer om haren dat je eindelijk waardoor je gekomen bent waarder voor mij te zorgen. Ik weet, God, dat je dat eier aan mij te doen via. Je houden bloos niet de gelegenheid dat te bewijzen. Ik red niet uit dem zin dat mij dat aan wat feilt, dan ik heb geleerd om je alle omstand tevreden te zijn. Ik weet wat dat meint niet genoeg te hebben, en weet ook wat dat meint rief te hebben. Ik heb dat geheimnis geleerd en alle leugen tevreden te zijn, of zout of hongerig, of rijkelijk of knap te hebben. Ik kan dit alle dag die kracht doen die Christus mij daartoe geeft. Emmerhan, je hebben goed gedaan om mij en mijn verlegenheid bij te stonen. En je Philippa weten zelfs dat succes geen gemeente als je, om geven en nemen bedeelden, als ik Macedoniën verleid en aanvang dat evangelium te predigen. Dan zeg als ik in Thessalonisch weer, schek je eerst eenmaal en dan nogmaal mij te helpen. Niet dat ik dat geschenk zie. Ik zie nur de vrucht wo der jun loon toeneemt. Aber ich hab alles voll abgekriegen. Und mehr als ich brauch. Ich sie gut versorgt durch dort, was je mir durch Epaphroditus schickten. Ein scheinreckendet, angenehmet Opfer, dat Gott gefällt. Mein Gott wird je uit seinen Richtern an Herrlichkeit durch Jesus Christus alles schenken, was je brauchen. Nu aber soll uns Gott und Vater ab immer und immer gelooft worden. Amen. Gereist alle Heilige en Christus Jezus. De breider die hier bij mij zijn, laten u gereisen. Alle Heilige schekken een groos. En ganse poort die van Keizerhuis. Mocht Jezus Christus in die genoode met jullie geest zijn. Van Paul die door God zien willen Jezus Christus in apostel is. En ons broeder Timotheus. En God zien kinga onze truie breider en Colossi. Wie wünsche je genood en vrede van God onzen Vader en dem Herrn Jesu Christo. Wie danken God onzen Herrn Jesus Christus zijn Vader immer wann wir aan je denken en voor je beden. Wil wie van jun geloven aan Jesus Christus geheerd hebben en wo je alle heilige God zijn. En dat je dat hebben voten kon, dat voorop je hopen voor je im Himmel redelijkt. Daarvan heert je als je dat wat hoofd je evangelium je predigt wordt. En zo als dat in de ganse wereld woust en vrucht brengt, zo deed het ook bij u, van den dag aan als je dat hierden en God zijn genood wordt hoofdig verstonen kunnen. Als Epaphras ons leven met over die u door even beleerd. En hij is een van Christus zijn truie diener. Hij heeft ons ook van jene leef vertaald, die je durch den Heiligen Geist hebben. Voort als wie dat hierden hield wie aan voor u te beden, dat God u mocht te verstonen geven, wat je doen zal, en dat je dat niet aan geestelijke inzicht velen zal, wo je God te je faulen leven zal, en dat goede werken vrucht brengen, en God immer nodig kan leren. En mocht God je kracht geven sterk te zijn, door nu als zijn macht heerlijk is, dat je alles geduldig met vrede uitholen kennen, en God den Vader door verdanken dat hij je weet acht, dat of go te kriegen met alle heilige toop die am licht leven. Hij heeft ons uit de diesternis er gewold eruit geraad en in zijn leven zijn Jezus Christus zijn rijk verzaad en den we onze radung hebben en ons die zinden verjeefd zijn. Christus den we zijn kennen, likent je naïef God den we niet zijn kennen. Hij, de Gottes zijn, wie door eier irgendwoud geschaufen wordt. Dan der ich am mögt Gott alles, wat im Himmel en op Erden geschaufen is. Wat te zijnen is en wat nicht te zijnen is. Auf Thronen, Regierungen, Herrschaften en Gewalten, dat is alle derg arm en verarm geschaufen. Hij wie door eier irgendwoud geschaufen wordt, en derg arm besteht alles. De gemeint is zijn lief en hij is er korb, en derg arm haft ze er leven. Van arm kämt dat leven. En hij wie ook de eerste vom dood op te stonen, dat hij in allem voorop ging. Gott wil dat zo, dat die Seen die volle Gottheit in zich houdt. En Gott besloot, derch zijn Seen die Weltwader met zichzelf te verzeinen. En derch den Seen zijn dood omkriegt, bracht Gott zichzelf wader te met allem wat im Himmel en op Erden is. En je zelfs, die je aan Gott vreemd wären, en in Wirklichkeit, derch jun schlacht het leven, Gott zijn geistliche Fiend. Je haft hij derch zijn körperlichen Dood am Kreuz war mit Gott taub gebracht, je rein, heilig und unschuldig verarmt zu stahlen. Sicher kämpft darauf an, dass je Faust am Glauben blieben und nicht aufkommen von der Hoffnung am Evangelium, dass je gehört haben, dass alle Menschen, als sie predigt worden, so weit aus dem Himmel jäht, wozu ich Paulus auch sie beraubt worden. Ich freue mich, dass ich am Unit halben Lieden do. En zo aan mijn lief lied, wat aan Christus zijn lief, dat is in de gemeente nog te lieden veelt. Dan ik zie van God beroepen dat ik je dat volle evangelium predigen zal. Dat geheimnis, womit God van de wereld her niet vandaag gekomen weer, dat hij nu over zijn heilige haft weten loten. Dat zijn die God geploond houdt weten te loten, wat voor een heerlijke rijkdom zijn geheimnis voor alle velken in zich houdt, en dat is Christus en je, dat je met de heerlijkheid rekenen kennen. Am preed wie en woorden allemaal en leren aan alles wat wie van am weten, zodat wie in iedereen wat doorbrengen dat hij volkomen in Christus is. Dit is wofür ik met alle gewalt arbeid, dat ik de kracht die Christus mij geeft. Ik mocht je weten laten, wo zeer ik me aanstreng om je niet halven, en die inluidt zeer aan al die mij nog niet gezien hebben. Mijn afzicht is aan met te helpen van hoort en moedig aan een leven verbonden te zijn. Ik mocht ook dat je en jullie erkentnis walsen en faust worden, en God zijn geheimnis dat is Christus immer beter verstonden leren. Dan God zijn ganse schouds van wijsheid en erkentnis is bloos in Christus te vingen. Dat zei ik u, dat je u niet derg glijfje vernimfje reden vervieren loten. Wanneer ik persoonlijk ook niet door zie, am geist zie ik toch door, en vrij mij te jene ordnung, dat je faust am geloven aan Christus stonen. Zoals je den Herrn Jezus Christus aangenomen haben, door nu leeft nu ook een arm. Ziet een arm faust je wartelt, ook opgebuut, en faust am geloven, zoals je geleerd zendt, en seid sehr dankbar. Seid doch nur, dass je je nicht verfehlen lot in der höhere Redensorten, wo nur stund hinger ist, die bloß von Menschen staumen, die dafür geben, dass die uit de Geist der Welt staumen, die aber nicht von Christus kommen. Dann die ganze Gottheit wohnt körperlich in Christus. Und je haben dort Leben vollkommen an einzig durch Christus, der über alle gewaltenen Herrschaften steht. Aus Christen, der Jesus angehören, sei je auch beschneiden, aber nicht von Menschenhand. Je sind gedeibt worden und habe je so von Fleisch und Blut losgesagt. Aus je gedeibt worden, wurde je mit Christus taub begroft. An derchem Deipen stund je auch weiter mit Christus taub vom Tod ab. Derch je Glauben an Gott seine Kraft, wo derch he Jesus vom Tod abwirken deid. Je werden zu einer Zeit geistlich tot und jene Sünden. En wie je heiden wären, ook bieter je zaad. Aber Gott haft je durch Christus zum Leben gebracht en haft ons alle Sünden verjeeft. Hij heeft den Schuldschien, die met zijn gesetzesforderungen gegen ons stond, durchgestrekt en heeft sie gebracht, doordat dat hij den om Kriegs nörgelt. En zich van alle gewalten en geisterherrschaften en autoriteiten ihre Kraft freigemürt. Hij mögt aan en op zijn voor alle Menschen en viert an weich aus Faust genomen. Dann lot jü nu von keinem dat je wessen schwor mögen, door ewe wat je eten en drinken zellen, oder wonen helje door je holen zellen, oder ewe nie licht en sabbat. Dit wären alles mal schauten Bilder van dat wat noch komen soll. Aber die Wirklichkeit is Christus selbst. Lot jü van dei nicht verfieren, die da sagen, dat je jü beien en Engel anbeten motten, en sagen, sie habe gesagt, je seinen. Und aber das keine Ursache haben, außer ihren abgepufftet Verstand, die sich nicht an Christus den Kopf holen, von denen die ganze Lief genährt wird, an der ihr Lenker und Sehnen verbunden ist, und so wohlst, aus Gott dort gefällt. Wann die mit Christus gestorben sind, und dadurch von den Geister losgekommen, die über diese Welt herrschen, warum lot je jü dann weiter von an Faust nehmen, und so leben, als weil je zu dieser Welt gehören? Te wat harch je nur ihre Verschriften? Du sollst dit nicht anfoten, du sollst dort nicht schmaken, du sollst dort nicht proven. Wat auch alle ungehängt verteert und sest nuscht es aus Regeln und Menschen lehren. Dat sieht so aus, wann diese gedwungene Frömmigkeit und diese falsche Ehrfurcht und die schonungslose Behandlung ihrem Körper Weisheit bewiesen. Aber die fleischlichen Leidenschaften waren dadurch keinesweges unter Kontrolle gebracht. Wann die nun mit Christus abgestohlen sind, dann sieht nur dort, was boven ist, wo Christus wie Gott zur rechten Hand setzen wird. Seht jene Gedanken auf Dinge, die da boven sind, und nicht auf Dinge auf der Erde. Dann sind sie gestorben, und jene Leben ist mit Christus und Gott verborgen. Wann Christus, der nun ans Leben ist, für den Tag kommen wird, da wo je mit am Taub en Herrlichkeit für den Tag kommen. Darum seid jene Glieder hier auf Erden aus Dout an, wann es zu so wird aus Hurerie, Anreinigkeit, sintliche Leidenschaften, böse Lust und Jitz kommt. Dann dort es kracht so aus Jetzendienst. Dann grot wehen so wird der Herr, wird Gott sein Ohr über die kommen, die nicht gehorchen. Und so wird mögt je mit aus jeder Bene lebten. Aber nu lacht so wat alles auf, oja an rach even, lot keinen nie der trache schlachte an beleidigende werdet jene mühl kommen. Dann redt nu auch bloß de Wahrheit an jenen ander, wie je jün olet eck mit jene beise Natur an Worken aufgelacht, an eine nie Natur angenommen haben, dadurch dat je den keine leiden, der je geschaffen haft. An den nien Mensch, der nur Christus in Ebenbild geschaffen ist, jeftet nicht so wat aus Juden oder Griechen, Beschnedene oder Nichtbeschnedene, Zieten und Barbaren, Knacht oder Frie, du als Christus alles in allem. Je sind von Gott gewählt und heilig, und he as you go, dann kleidt je nu mit Mitleiden und Erbarmen, seid freundlich und gut, und denkt nicht groot von you selbst, verdrückt je einen anderen. Wann wer beschuldigt haft, dann verjeft ju einer den anderen, so als Christus ju verjeft haft. Und ewa alles tragt de Leib an, de alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbindt. Und lot den Fried, den Christus jeft in jene Horten regieren. Denn Gott haft ju beropen, aus ein Lief am Frieden zu leben und dankbar zu sein. Lot Christus in Wut rechtlich unter ju wohnen. Belehrt ju an alle Weisheit, halbt einer den anderen tragt. Singt uit dankbarem Horten Psalmen und geistliche Lieder, Gott zu ehren. Und alles, was je sagen und donen, doet in unseren Herrn Jesus Christus seine Nomen, und derch arm dankt Gott unseren Vater. Frühes sieht jene Männer ungedun, so was der Herr dort verlangt. Und je Männer motten zu jene frühes freundlich und leiftolig, und nicht tyrannisch sennen. Kinder, je horcht an allem jene Eltern, dann dort gefällt dem Herrn. Je vorderst verbettert jene Kinder nicht, dass sie nicht schuchter und mutlos worden. Arbeiter, je horcht hier ab Erden an allem jene Wirtslied, und nicht mal dann, wann sie je seinen, am Menschen zu je faulen, aber uit abbrechem Horten an Gottesfurcht. Wat immer je daunen, dood van horten. Zo als wann die God deinden en nicht menschen. Dan die weten dat de haar je met een afgoed leine woord. Dan die deinen den haren Christus. Wer anrecht deed, wordt voor zijn anrecht triggetol kriegen. En er wordt geen personen aan zijn zinnen. Je haren, ziet je recht en oprechtig te jene deinen. En denkt eraan dat je im Himmel ook een haren hebben. Houd aan met beden, ziet waker en dankbaar. En bet ook voor ons dat God voor zijn woord mocht naar der opmerken. Dat geheimnis van Christus te predigen, wo wij in ek inzetten moet. Dat ik dat mocht zo klaar merken als ik zou. Wandelt wijs voor die die nog buiten zijn, en nutzt die tijd uit. Jun reden zal immer leeftolig en interessant zijn, dat je in jederem weten te antwoorden, zoals ik dat je heert. Wat met mij staat, wat Tychicus, de lieve broeder, en truie deiner en met knacht am haren, je alle vertalen. Den schekt ik met de afzicht haan je weten te loten, wo ons dat hier jijt, en dat hij je horten moed toespraakt. Hij kämpt met onze leven truien broeder Onesimus toop, de ene van je is. De wor je alles vertalen wat hier passiert. Aristarchus, die met mij toop faust genomen is, laat je reizen. En zo ook Marcus, Barnabas in Foda. Wat met dem te donen, is je al gezaagd worden. Waar die nu, nou je kämpt, neemt hem vriendelijk op. En Jezus, den ze Justus nanen, laat ook allem grijzen. Dit zijn de enige Juden die met mij taub voor God zijn rijk arbeiden. En dat is voor mij al een troost geweest. Epaphras, einer van u, en ook Jezus Christus in deine, schekt zijn groos. Hij kämpft in zijn gebeden voor u immer daarom dat je weten mocht en dat je vollständig in God zijn willen stonen. Ik geef hem dat getekenis dat hij om jou en Laodicea en Hierapolis zeer bezorgd is. Ons lieve vriend, Dr. Lucas, en Demas laat u gereizen. Gereis de breder en Laodicea, en den Nymphas en de gemeente en zijn huis. Wanneer u dit brief eerst vergelezen is, dan zeet dan nou dat hij ook in de gemeente en Laodicea gelezen wordt, dat je dan ook den van Laodicea lezen worden. Zij Archippus, hij zal dan nog zijn dat woord te verrichten dat hij am haren gekregen heeft. Ik, Paul, schreef deze groet met mijn eigen hand. Denk eraan dat ik faust genomen zie. Mocht de genood met Thessalonica, kapitel 1. Paulus, Silvanus en Timotheus, aan de gemeente in Thessalonica, die durch Gott unseren Vater an den Herrn Jesus Christus lebt und bestohlen deit. Wir wünschen you Gnade und Fried. Wir danken Gott immer für you alle und vergeten niemals für you zu beten. Wir denken für unseren Gott und Vater auch daran, wo you in Glauben und Werk ist und wo you in Leben you an Arbeit trifft und wo you so faust auf Jesus Christus hopen. Brüder, wir weten, dass Gott you Gott ist, en dat hij zich je gewählt heeft. Dan wie hebben je dat evangelium niet bloos met weer gebracht, de heilige geest wie ook met zijn kracht doorhingen. En dat weer de volle waarheid. Je weten wo wie bij je om je het halven geleefd hebben. En je weeren daarin zoals wie en den Herrn Jezus zelfs. Dat je en je het triep zal dat woord opnemen, wil de heilige geest je vrijheid daartoe geeft, want je ook veel doordat ik lieden moesten. Zodat al die in Macedonië en Achaia te geloven gekomen zijn, je als voorbeelden hebben. Van je is niet bloos dat woord naar Macedonië en Achaia gekomen, maar ook wo je aan God je leven heeft zich even al verbreid, zodat we daarvan al niet reden brokken. Zij zelfs zeiden ons wo welkom we bij jullie waren, en wo je je bekeerd hebben, en jullie jette verloten hebben om den waren leven in God te deinen, en ons ihnen zijn vom Himmel te luren, dat is Jezus, den hij vom dood opwerk, die ons raad dat ons de komende raag niet traf. Breder, je weet zelfs dat het niet vergeefs weer dat wie naar jullie kämen. En wanneer wie in Philippi ook lieden moesten en schoonthof behandeld worden, dat ik ons in God overkreeg wie fresh moed en brachte jullie dat evangelium, wann wir großen Widerstand houden. Wat wir je und hort geleicht haben, haft wir hauftig nüscht mit Schwormerie onirlichkeit oder hinge Gedanken zu daunen. Wir gehen und ja volle Gewissheit, dort Gott uns wird auch das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir nun nicht Menschen zum Gefallen, aber Gott zum Gefallen, der unsere Horten kann. Dann je weit selbst sehr gut, dass wir nicht mit Schmeichel wird nur jünd kämen, wir brauchten auch nicht glauben, wird, wohin er doch jetzt verstärken wir, doch versteht Gott hinter uns. Wir sagten auch nicht nur ihr, nicht bei jü, auch nicht bei anderen Menschen. Wann wir aus Jesus in der Apostel dadurch hauen konnt, wie wir ein leiftolig zu jü, leiftolig aus einer Mutter, die ihre Kinder besorgt. Will wir jü so gut wären, haut wir nicht mal dort an, eine Freude, jü das Evangelium zu geben, ob auch ans irgend Hort und Leben, so viel reken wie jü. Brüder, je weet es sehr gut, wo wir bei jünd je Arbeit haben. Wir schauften Tag und Nacht, dass jü dort nichts kosten soll, als wir jü das Evangelium predigen. Je, auch Gott selbst, stohnen dort ein, wo wir bei jü, die durch Leben, abrechtig und heilig gelebt haben, so dass an uns nichts übersaten wir. Dann je weten, dass wir so aus den Vordersinne Kinder an jedem von jü Trost und Mut tauschbrüchen, an Ansporenden so zu leben, als ich dort für Gott gehört, der jü zu sein Rick und seine Herrlichkeit beropen haft. Wir danken Gott auch pünktlich dafür, dass je dort Wort, aus je dort von uns Herden, nicht mal aus Menschenwort von uns annehmen, aber aus Gott sein Wort, dort in der Wirklichkeit erst. Dann Gott erst unje jü, der durch Leben ohne Arbeit. Dann breiter mit jü erst et groß so aus mit Gott seine Christengemeinden in Judäa. Dann je haben von jün irgend Volk, dort selbe je leden, wat de von de Juden. De beides, den Herrn Jesus und die Propheten dort mögen, an uns auch erhüt jüren. Sie tun nicht, was Gott gefällt, und sind schlecht zu allen Menschen. Sie wehren uns, dass wir nicht zu den Heiden reden können, dass sie sich auch bekehren können. Sie bringen dort immer weiter bei dir, dass sie den Mut für ihre Sünden voll mögen, aber Gott sei Dank erst all im vollen Mut eben angekommen. Brüder, wie wir in körperlich eine Zeit lang mit Juden eingekommen, aber nicht am Geist, und will wir so ein Verlangen halten, jü zu sehen, wie wir so viel über ihr Hand zu kommen. Ich, Paul, versagt ein paar Mal, aber die so tun, kann das immer verhindern. Dann wer kann selbst an jüne steht, unsere Hoffnung, unsere Freude, an ihren Kron sehen, wann Jesus kommen wird. Dann die sind für uns eine Ehe und eine Freude. Als wir dort erst nicht länger ütholen können, dacht wir dort basten, wann wir allein in der Tein bleiben, an unser Bruder Timotheus, der auch vor Gott arbeitet und das Evangelium von Christus predigt, schickten, jü am Glauben zu stärken und Mut zu sprechen. Dort keiner Trick fallen macht, will je so lieden motten. Aber je weiter selbst, dort wie damit rechnen motten. Dit haben wir jü all dann gesagt, als wir bei jü wären, dort wir würden lieden motten, groß so als je weiter, dort sich dort aram genommen haft. Darum hab ich auch, als ich dort nicht länger ütholen kann, han geschickt, ützufingen, wo es mit jenen Glauben stund. Ütfahrig, dort die Versäker jüte faul bringen kann, dort unsere Arbeit verjäfst wir. Aber nun, dort Timotheus erst da gewahrst, und gute Norreiche gebracht haft von jenen Glauben und jenen Leib, und vertalt, wo je am immer an uns denken, und je uns gerade so gut seinen mochten als wie jü, dort ist Ursache genug, Brüder, dass wir an unsere Leiden und Verlegenheiten getreist über jü sind, durch jünen Glauben. Wann jü am Haaren stohnen, dann leb wie so reicht. Dann wo können wir Gott genug danken für all die Frei, die jü uns an unseren Dienst vor ihm gemerkt haben. Wir beten Tag und Nacht darum, dass wir jü persönlich trafen möchten und jü daran mithalten, woran jü dort noch am Glauben fehlt. Möcht Gott uns Vater selbst und uns Herr Jesus Christus uns den Weg aufmerken, Hand zu kommen. Und möcht der Herr jüne Leib tun einander und zu alle Menschen mehren, so als unser Leib sich zu jü mehren deit, dass er jü heilig und unschuldig für Gott den Vater stahlen kann, wann uns Herr Jesus Christus mit all seiner Heil gekommen wird. Zu guter Letzt, Brüder, will wir jü daran belehren, wo jü Gott und jün Leben gefaulen sollen. So als sie wirklich daunen. Nu bad vi ju an Jesus Christus i namn att ge dåra nog emma tånemen. Dan ge veten vad vi ju an Jesus Christus i namn befallen haben. Gott sin wellen as det, dat ge heilig sind en ju van alle hurari friholen. En en jeder zal leren zich selbst onder kontrol te holen en van zich en heiligung en eren ne fru nemen en dat nicht mal om zijn anbaan je last te bevredigen zoals de heiden donen, die nuscht van God weten. En keiner zal hier aan evere grens stehen en zijn broeder am spel geriepen, dan de haar God wordt over al zo'n zaken raag even, zoals wie u van hier geworden haben. Dan God heeft ons niet beroepen onrein te zijn, aber heilig. Daarom wer dit verachten deed, veracht niet mensen, aber God, die ons zijn heiligen geest gegeven heeft. Wat broederleef aanbelangt, door even broek wil je niet schrijven, dan God zelfs heeft je geleerd aan ander God te zenden. En zeker zei je, alle breiden en Macedoniën God. Aber wie willen je bloos ermonen door er nog toe te nemen? En laat dat niet een eerenzaak van je worden, dat je stel en ruig leven, dat in ieder zich om zijn zaak kemmert, en zo arbeidt als wie je bevolen hebben. Dan wordt de wereld goed van je reden, wil je oprechtig zijn, en wordt je respecteren van je zelfstandigheid. Breder, wie willen je niet am anklore loten over die al am dood slopen? Dat je niet treuren brokken zoals die geen hoop nog hebben. Dan, want wie leven dat Jezus gestorven en van dood opgestonden is, wordt God durch den Herrn Jezus en met arm toop ook die nog zich nemen die al ingeslopen zijn. Dan dit zei wie u en den Herrn Jezus zijn eigen weerd, dat wie die door leven en blijven wat Jezus komen wordt, worden die niet veropkomen die ingeslopen zijn. De Herr wordt zelfs van hemel erop komen en je beiden wat passeren zal. De hechtste engel wordt met luider stem roepen. God zijn trompet wordt geblost worden en die zelig am geloven aan Jezus gestorven zijn, worden eerst opstonen en dan worden wie die door leven en gebleven zijn, tegelijk met aan op een wolken metgenomen worden, aan zijn haren te begegnen en worden dan immer bij hem zijn. Maar deze weer treist u onder een ander. Zo, lieve breder, even tijd en stund wanneer Jezus komen wordt, brukt u al nust meer geschreven worden. Dan je weet zelfs goed dat in haren zijn dag zo komen wordt als een dief en een nacht. Want de mensen zei worden alles als ruig en zeggen, dan wordt er verdorven plaatselijk even aankomen, zo als de weduwe even een vroeg komen die een kind ter wereld brengen moet, en daar wordt geen daarvan komen zijn. Maar je bent niet van de diesternis, breder, dat je die dag als een dief even faule wordt. Je bent lichtmenschen en deurismenschen. Je hebben met nacht en diesternis nus te doen. Daar wel we nu ook niet slopen, zoals de anderen. Wel we waken en nichter zijn. Dan die daar slopen, die slopen de nacht. En die zich bedrinken, bedrinken zich de nacht. Aber wil wie tom dag gehieren, wel wie nichter zennen en geloven en leef aus een brastschild dreuren, en die hoopnung op onze zeligheid aus een kapperdagjung. God heeft ons nicht dorto bestemd dat ons zine raag trafen zal, aber dat wie durch onzen Herrn Jesus Christus zelig worden. Jesus starf voor ons, zodat wie nu, auf wie slopen oder waken zijn, met am toop leven kennen. Daarom spreekt u een ander moed toe, dat je sterk worden, zoals je dat ook doen. Breder, nu bed wie u ook nog, houd die en eren, die onder u aan de gemeente de arbeid doen, die God even u gezaad heeft, en u beleren. En wil zij de arbeid doen, eert aan en bewijst aan leef, en leeft vredelijk onder een ander. Breder, dan mocht wie ook nog hier zijn dat je die vermonen die zich niet schekken willen. Treist die het aan moed veelt. Help de zwakke en help met allem geduld. En zeg dan nou, wanneer iemand wem wat slaagt het aan je doen wordt, dat die dat niet met slaagt het terugtoelt. Streeft immer dat nou, dat je een ander goede tonen en dat ook aan alle mensen. Ziet immer vrouw, houdt aan met beden, ziet on je alle omstanden dankbaar, dan dat vordert God van u om Jezus Christus in het wellen. und ihr drückt den Geist nicht, veracht nicht, was prophetisch gesagt wird, und ihr seht alles, und was Gott als Hult faust, blieft von alles weich, dort ein Besen schien haft. Und möcht die Friedensgott selbst, du ganz und gar heilen, und möcht jün Geist, Seel und Lief, vollkommen und rein bewort blieben, was ans Herr Jesus Christus kommen wird. He, die ihr geraubt haft, erst trü, he wird auch doch daunen. Brüder, bet für uns, ihr reist alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich lege ihr dort am Gottesdienst Wellen an und hört, dort ihr diesen Brief alle Brüder verlesen. Möcht unseren Herrn Jesus Christus in die Gnade
1: mit
0: Kapitel 1. Paul und Silvanus und Timotheus an die Thessalonische Gemeinde und Gott unseren Vater an den Herrn Jesus Christus. Möcht Gott die Vater an den Herrn Jesus Christus die Gnade und Fried schenken. Liebe Brüder, wie sind Gott dort schuldig, dort wir am pünktlich danken für you, dann jün Glauben warst gewaltig und jün Leben tun ander nehmt immer tau, so dass wir an Gott seine andere Gemeinden mit Stolz auf you haben wiesen, weil die so viel Standhaftigkeit und Glauben bewiesen haben, aus hier auf Probe gestalt und verfolgt worden. Und auch dort je noch so faust stohnen an dieser Zeit, wo je so viel togesagt wird. Dit ist bewies dafür, dass Gott sin je recht erst. Ohne Zweifel, weil Gott je durch jene Lieden für sin Rick reden mögen. Dann Gott wird donen, wird recht erst. He wird die jange Lieden togesagten, die nu Lieden über je bringen. He wird je Ruhe geben, die je nu Lieden motten. Je rood so gut als uns. Dit wird he donen, wann der Herr Jesus Christus mit seine gewaltige Engel vom Himmel kommen wird, mit flammenden vier die zu strofen, die von Gott nicht weiter wollen, und die nur das Evangelium von Christus nicht horchten. Er strof erst, ewig von Gott getrennt zu sein, dass sie seine herrliche Majestät nicht zu seinen kriegen. Aber für die sich haben heil geloten, wird dort undenkbare Herrlichkeit bedienen, an den Tag, wann Jesus kommen wird, von der Sinne geehrt und verherrlicht zu werden. Je waren auch mank die seinen, will je leben, wat wie predien. Will je dit grote en uitzicht haben, bet wie immer für je, dat Gott uit je merken mocht, wat het brugt, dat leven zu leven, wozu hij je beroepen haft, en der seine Kraft, meerlich zu merken, all dat gode zu donen, dat je durch jenen Glauben donen mochten, so dat ons Herr Jesus Christus sie nomen en je verherrlicht wordt, en je en arm, door nu aus en Gott en onzen Herrn Jesus Christus genoeg te hebben is. Nog eenmaal door even dat ons Herr Jesus Christus waarde kämt en dat we dan worden gesammeld en met arm taub gebracht worden, werd wie je breder, laat je niet zo leicht even schmieden en am denken verwerren, dat Jesus in dag al zal gekomen zijn. Of dat der Geist oder Wort kämt oder der een Brief aus van wie den geschreven haben. Lot je van keinem op irgendein Weich anschmeren. De Auffall moet eerst komen. De gesatzlose Sündenmensch, die voor de Heil bestemt is, moet eerst voor een Dag komen. De zich alles je in ansat, wat Gott genannt een heilige Hohle Wort. De jeit so weit, dat hij zich an Gott seinen Tempel saat en zich uitjeft Gott te zennen. Kei je je nicht besennen, dat ik je dit seh, als ik bij je wier? En je weten, wat am Trink hält, dat hij zich eerst mal op een boren kan, wann seine Tiet dort toe kämt. De Gesatzlosigkeit erst am Geheimen all und woig. Aber wat er passieren wird, kan nicht eher passieren, wat de wahrgenommen wird, die dat noch abhält. Dann wird de Gesatzlose für den Dag kommen, den der Herr durch den Geist uit seine Mühl wird umbringen, en met arm en eng merken, wann hij wordt komen en zich seine loten. De gesatzlose wordt komen en zoten seine Kraft wordt am Fall te hauen stonen, wo der hij evene tiedelje ding en falsche tekens en wunder doen wordt. Hij zaat al het verfiererische aan, dat hij beise voor een dag brengen kan aan die verloren gonen, wie sie de leven van de waarheid die aanraden kon van zich staden. Darum schickt Gott an, ihr wollt ihr Erdtum, dass sie die Lehre leben können, dat de alle verdammt worden, die de waarheid niet leven, aber ihre vrijheid en ongerechtigheid hebben. Wie moeten God bloos immer danken voor jou, onze breeder, die de haar goed is, wil hij jou van Anfang gewählt heeft zelig te worden, durch de heiligung am geest en den geloven aan de waarheid. Durch ons leidt hij jou dat evangelium predigen, zodat je

Mochts, so als het bij deed. Bet ook dat God ons uit de beze, godloze menschen er hang raden mocht. Dan die menschen leven nicht aula. God ober es true, die wordt gestorken en van den bezen bewoorden. En wie hebben hem haren dat vertrouwen en u, dat je donen worden wat wie u bevolen hebben, zo als je dat al donen. Mocht de haren je nog horten zo lenken, dat je den weg naar God zijn leef en naar Christus zijn geduld vingen. Wie hebben je nog wat te zeggen, lieve breder, en dat en Jezus Christus zijn nomen. Tracht je treg van zo'n breder, die zich bloos aram drieven en niet zo leven als wie u je leert hebben. Je weet de zelfs goed, dat je zo leven zullen als wie u leefden. Dan wie vierden ons zo op als ik dat je heerd. Wie nemen van keinem dat brood omzonst. Wie deden dag en nacht arbeiden, dat wie keinem te last vallen wollen. Dit deed wie niet doorwegen dat wie niet in recht houden van u te verlangen wat wie tem leven brokten. Aber wie wollen u een goedet verbeeld zennen? Als wie nog bij u wieren, seht wie u dat al, wenn ich arbeide wel, zal ook niet eten. Dan wie heren dat einde van u schnappernesig eromdrieven en niet arbeiden. Zo'ne vermoon wie en je beiden en Jezus Christus in de nomen, dat ze ruig er arbeid donen zullen en zich er brood verdienen. Je oberbreder wordt niet meid goedet te donen. Want irgendwer nicht horche wel, en nicht done wel wat wie an diesem brief zeien, dan mocht u den en habt nischt met am te donen, dat hij zich anfangt te schämen. Aber seid am nicht aun aus een fiend, vermond am aus een broeder. En mocht ons vredenshaar u te alle tijd vred geven, en on je alle omständen met u zennen. Ik, Paul, hab diesen gruß met mijn eigen hand geschreven, en dit is dat teken en al mijn brief. Dit is zo als ik schreef. Mocht onze haren Jezus Christus in ignoord met u alle zijn. Kapitel 1. Paul, Jezus Christus in apostel die van God onze heiland en Jezus Christus die onze hoopnung is, aangestald is. Aan Timotheus, die durch den Christen geloven mijn recht als zijn geworden is, mocht God ons vader en Jezus Christus ons haar je genood, erbormen en vreed schenken. Du zalst in Ephesus blijven, zoals ik die zeed als ik op een weg naar Macedonië weer. Dan door zijn enige mensen met een verdreide leer opgekomen, en die zalst du dat muil stoppen dat ze door met opheren. Ze zullen er windje geschichten en lange listen van je slagsregister ons ziet laaien, dan die veroorzaken bloos meer onnetzel je vreugen, wodurch de geloven aan God niet gebeterd wordt. Wo ik nou uitzie als dit, dat die christen mochten een leef hebben, die uit een reinet hoort kämt, een godet gewassen en een sterken geloven hebben mochten. Van dit groot zijn einde afgekomen en brengen er een tijd toe met strederieën en vertalen wo nuscht godet doorhingen is. Ze mochten jaren leraar zijn die dat gezaads leren, ze weten aber zelfs nicht van wat ze reden. Wie weten dat dat je zaad goed is, van dat recht gebrokt wordt, woertoe God dat je geeft haft? Wie moeten verstonen dat dat je zaad nicht van de gerechte je geeft is, aber van de je zaadloze, een verbreker, van de godloze, een zinder, van de onheilige, een onreine, van merder, die vader en mutter ombrengen, van hoeren, en zonen die met erem eenen geschlacht schaun drieven. Van menschen dave, van leina, van die die een falschet getekenis geven. En van alles wat zest nog jegen God zijn heilige leer, en dat wundervolle evangelium is, dat de gezegende God mij aanvertrouwd heeft. Ik dank onze Heeren Jezus Christus, die mij die kracht gegeven heeft mijn arbeid te donen. Ik dank hem ook daarvoor, dat hij mij wird geacht en aangestald heeft om te deinen. Want ik verheer ook een rietender vervolger en lasterer weer, God over erboren zich even mij, dan ik wist niet wat ik deed, wil ik dan nog niet aan Jezus geleefd. Aber de Heer heeft mij zijn genade rijkelijk toekomen laten, en ook den geloven en de leven geschonken, die aan Jezus Christus te hebben zijn. Dat Jezus Christus aan deze wereld gekomen is, de zinder zelig te maken,
Und je ak de oachste sie, as ne Wahrheit de voll und ganz anzunehmen und zu leben.